0: was die span, de hele saamwerk van verschillende achtergronden, verschillende rassen, culturen. Voor mij en als ik terug zit, dan is het zo, wauw, dat is amazing. Dat is iets wat jou opgeeft. En als ik kijk, dat gebeurt overal nou in die scholen. Waar ook al is bij echt zo geleendheden wat je net ziet te ontstaan samen.
1: Ja, zoals ons weer eens gezegd, het samen is ons sterker en het is zo mooi. Ik zie het ook recht rondom mij. Ons weer altijd in die nies, al die slechte nies en van mensen wat slechte dingen aan elkaar doen. Maar daar is zoveel gevallen waar mensen rechtig net, ongeacht waar hulle vandaan kom, wie hulle is of hoe uit hulle is, soms staan en mooie dingen samen skep. Ek sien uit om vir jou ook op die kassie te sien.
0: Ja, dit is paradijs. Maar dit is net amazing, dit is een amazing ervaring van my.
1: Baie, baie geluk. Wanneer kan ons na jou kyk?
0: Dit is maandag tot vrijdag 7:00 op 2, SBC 2.
1: SBC 2, ons gaan vir jou kyk. Reggie, baie, baie dankie. Ten slotte, as jy net een boodskap aan elke jong Suid-Afrikaner kan gee vanavond, voor die volgende verkiesing, wat sou dit wees?
0: Ja, ek dink... Van tijd om tijd met jezelf te spandeer en om te danken. Want als je seminoe gaat en je maakt jouw keuze, dat is iets om over te danken eindelijk. Toen elke week in navorsing. Maar op een persoonlijke vlak, ik denk, het is altijd die rechte ding om achter jezelf te kijken.
1: As jy na jouself kyk, dan het jy iets om vir ander te gee en ook ek dink die voorbeeld wat men stel deur hoe jy na jouself kyk en hoe jy in die lewe opdaag. Jy hoef nie eens altyd iets te sê nie, mense sien dit.
0: Yes, so is die voorbeeld basis.
1: Ja, iets waaraan ek ook hierdie week spesifiek gedink het is daai gesegde wat min of meer sê dat dwaasheid is om dieselfde ding oor en oor te doen en dan te verwag dat daar 'n verskillende uitkoms gaan wees. So as jy besef daar's een of ander sirkeltjie waarin jy die hele tyd beweeg en jy kom die hele tyd op dieselfde plek uit, dan is dit jou verantwoordelikheid om ietsie te verander in jou lewe en in jouself sodat jy jou uitkoms kan verander.
0: Ja, ja, dit is waar he. En dit is al manier hoe ons die eer moet of kan breek.
1: Reggie, ek sê vir jou so baie dankie, dit was weer eens een groot voorreg en net so lekker om met jou te kan gesels. Ons kyk op na jou, ons is baie, baie trots op jou en alle voorspoed aan jou kant. Ons waardeer die voorbeeld wat jy vir ons stel.
0: Baie, baie dankie dame, maar dit is awesome hier gewees.
1: Dankie Reggie, lekker aand.
0: Bye.
1: Het is ongelukkig alvoor voor ons tijd het vanavond, maar dit lijst steeds jeugmond en ons het baie opwindende, inspirerende, motiverende thema's en gesprekke en gasten voor jou opgeleid om jou aan te moedig om rechtig die beste van jou eie leven te maken, van die wereld om jou, van jou land, van ons toekomst en natuurlijk om te gaan stem, registreer en maak seker dat jy seker maak, jou stem word getel. Baie dankie weer eens aan van ons speciale gast Reggie Peace, hy het al van tevore hier by ons gekeier, toe ons gesels het oor sy boek Vredemaker wat hy geskryf het, wat vertel van sy jongmenslewe en die uitdagings wat hy moes oorkom en hoe hy sy stem gevind het en vandag 'n verandering maak rondom hom. Reggie is ook weeksaande op jou kassie te sien, 'n baie talentvolle, bekende akteur, so ons is regtig bevoorreg dat ons vanaand met hom kon gesels. Dis dan al van my kant af vir vanaand, maar bly ingeskakel elke weeksaand tussen 7:30 en 8:00. Pas jouself mooi op en moet nooit vergeet dat jy saak maak nie. Tot volgende keer, Kompaspan. Tot ziens!

0: God's sakes, turn around.
1: Smelt die ijsberg met vier warm vermaak. Net hier op RSG.

Bent hij nog daar in Mande? Van Bultonkou in Groenlande? Het gereen waar je beste wij? Van zomerliefde of zoetdruksvij? Ik onthou nog jouw glimlach, jou nimmer zorgen en skaterlach. So ek skryf nou hierdie briefie aan jou, maar ek lees hom self.

0: Je luistert naar Er is geen tijd voor die vroegochtendgedachte. Dit wordt vanochtend aangebied door Elise Parker, schrijver en journalist van Pretoria.
1: Want deze kijkt ons naar hoe om een God rust te vinden. Vanochtend het thema is, vind rust in Godse tijdsberekening. Ons tekstvers komt uit Prediker 3 vers 1. Daar is een tijd voor alles. Onrustigheid komt dikwijls nesmaak in ons harte, waar het dinge nie gebeur wanneer ons wil hê, dit moet gebeur nie. Ons leef in een wereld van onmiddellijke antwoorden en vinnige resultaten. Wanneer Godse antwoorden wegbly, raak ons onzeker en begin ons twyfel. Maar God werk nie volgens ons oorloses nie, sy tydsberekening is doelgerig. Om in hom te rus beteken, jy aanvaar dat wagtyd nie verlore tyd is nie. Dit is vormingstyd en hierdie wagtye werk goed aan jou hart, jou karakter en jou geloof. Wanneer jy ophou jaag en begin vertrou, ontdek jy dat God reeds besig is om dinge in plek te sit. Rus kom wanneer jy weet wat vir my bestem is, sal op die regte tyd gebeur. Josef se lewe het hierdie waarheid diep weerspieel. Hy het as jongman drome ontvang, maar die vervulling daarvan het jare geneem. In plaas van eer en erkenning, het hy verraad, slavernij en tronkstraf beleef. Dit moes vir hom gevoel het, asof Godse beloftes ver weg is. Toch het Josef getrou geblei, hy opgegee in die wagtyd nie. En toe die tyd reg was, het God hom opgerig op 'n manier wat hy nooit self kon beplan nie. Sy lewe wys dat God se tyd nooit verkeerd is nie. Abraham en Sarah weer het die belofte van God ontvang, maar toe die wagtyd lank raak, het hulle begin twyfel. In plaas daarvan om op God se tyd te wag, het hulle self 'n plan probeer maak. Sarah het voorgestel dat Abraham 'n kind by Hagar moes hê. Hierdie besluit het nie rus gebring nie, maar konflik. Hulle het God se belofte probeer verwesenlik, maar dit het net komplikasies veroorsaak. Hierdie oomblik in haar lewe wys hoe moeilik ons allemaal se wagtye kan wees. Wanneer dinge nie gebeur soos ons verwag nie, is die versoeking groot om self in te gryp. Aan mensgemaakte oplossings bring selde die rus wat Godse planne bring. Hulle verhaal herinner ons dat ongeduld ons kan lei om keuses te maak wat ons later die gevolge van sal moet dra. Keuses wat ons rus steel. Om in God te rus beteken om waarlik op God te kan wag en daarin lê volkome vrede. Kom ons bid saam. Here, ek maak my hart oop en vra dat U my sal sterk maak met U wysheid oor die tydsberekening in my lewe. Dankie dat U so geduldig is met my ongeduld. Amen.
0: Dit was die vroegoggendgedagte hier op RSG, aangebied deur Elise Parker, skrywer en joernalis van Pretoria. Jy kan haar kontak by haar e-posadres, dit is elise.parker1@gmail.com.
2: Dokekete XK FMC ki, dom maak pa de maak kwena oma XK FMC.

0: kam tum mitali sin kwach u kaba kan kem di wono ko borham wani kawe ko mun kan in hede mi wa itali i tonga om igwe kala kong ma amatam do dang ma kai kem borham ma tinga kam tonga ma peter tane giya ku ngesi kem ngom
1: moro tonga igwe moro mitali sin
0: ya masal mi tonga peter kam toi ta o ngang lung sa kala kam ngum ma sin chige sa chunga so leader materiala mitali sin ka fers kala mo om chi ki chi gang wa verwerte en onverwerte materiala onverwerkte materiale wat zie je natuurlijke materiale dan een kwartje gemak a hege klei kijk maar hoe ze la mogen o zie je zin ongeveer wat zie je zin kan dat je katten gea kan natuurlijke vorm hege zie je gewoon een kwaka verwerkte materiale wat zie je wa zie je zie twa ja gu natuurlijke materiale hang maga hoe ze la ngwaka voorbeeld om dat om kwart akwa kopo hewa witroa yang kau usulah katakan tu, kau cikai ikhwa onverwerta materiala, thamcikin rumaga ke verwerta materiala. Witru minumi ke kopo, masing da papelo yang ha usulah dhala, lizu ia thamcikin ana, emtena wuna vasba ke kau wuna tu. Namun kau masing kofuru bel di parmi, kau cikai wa onverwerta materiala ke emha usulah, hitena guma materiala kisin, bangam kuasing ka, amasing ka. Wat je onverwerkte materiaal, dan denk ik dat we ze lekker kunnen maken. Zijn we ze lekker tak uka, zijn verhedka, dat kan trolley, dat wat vliegt over, dat zijn we maken je kijken. Dan we ze la. Dan als je denkt je kijkt aga, kan wat je kijkt je afkoel, dat je kijkt uka, kan je kuien kaka, kan toch wel wat, dat kan wat vliegt over, dat kan toch wel vliegt over, kan dat kan wat withdraw.
1: Je hoort dat ik weer maar dat was een extra programma, dat is ook gewoon.
0: Ya Peter mi khala thunga makwa sang lejiga ngumugun tsami ege tsige ba ka sanga nguma withdraw ka tinguma tsige kopo nga buzela ka tsanga bu ka thuta tsiga tsi alis ngimi that come to passing clay clay tene wa on for a verte material ya e sinta mtaniga una ka ka maka tsani clay yang tsai thuta phala phala kham tati ta kam ha buzela nguma tsingu mhangu maki ngeme ofu tsingu mhe tamasinga tsi sal nguma clay tsingu sang tswaga ge tsiga kushi daga kaka takun processam sinda tana kamatiga wa farhatan sakuka daga nguma tsike clay da clay wa tsike ska wuzula ka khabarikin nanu ka kalum kasin yin kalum kama with witi konaga wa clay
1: thunga ta kredit mam tsi
0: kredit wa for ver pa et nanu ka chama ki kwa lu tinga mga wuzula tama ka tsike ka a utolika onka ka tsolika tana tsi mtana sing for belt ni tana masing wa vas back tiene mga wala tibu sun aga hun skin kuma clay tega mauka lega ke tole hun nga mga chimu kama chi ta kaka tre kana tre kuma mga buzala singa tamto katana tamta ng
1: ka jara thongla mahan hasan hai ka tama je tama ko i thongla
0: kam ko sim kostien kol hege oli wachi ska buzala ka ngum plastiki tinda hege chi gisim ka buzala
1: thongla igwe ta stien kol mam chi
0: stien kol wa chi jo kaka ke ka tama kad the steel coal, which is called Guma Gung Aka Kwa,

Ebiki van alles dat die in Trams kan aan het zijn, die het drie maak aanka, die vondstag en ik in Trams kan samen. 12 ek amako 10 minute zijn, kijk er af waar aan doen er ten 7. Oh, niet even mijn programma, wat is aan mijn pieta met je? Kuro kwese koyams na kwa hango, bori kukuzi te anka kuta te programme, bori kukuzi radio si aninsa surya te venu bori kukuzi nge to kati, tan hiya ko studio si ka anzi tinyen to kati nukre klandire te nkaku, kuro programme se koyams na kwa ta hano, tan karaka kwan programme hangye ate munga tenu, tan ha kom sa yavate ofo kwa kwe kuri na tati, kuri bori ha anka sa yavate tanu, ne tan me te mung kuro programme se koyams na kwa ta hango, siya kwa khiri sahiye yen iriek amati kwa kham akam skatori siya kwa khotam.

107 onige FM ke Woensdag en ek het dit hoor dan te anguwe ta awna tsane tsiya makuti ya akade no tsiska tsame 12 amagosi 17 gamani tezenge kra kwa varisan mutbieta met program en ngwe kuro kweti seta kwanamka to darana kare ka bori ko khosinkoti anka kutati bori ko khosi radio si anza suria te eno radio si anza suri na tabori titi ya atsamte kiti khavana ti anka gongi di kisa hien kwe nango nyako ansu u akhiri ka kuma na ha plat vanden kliniki ke gosi ya kutimu ay kutati ona tati khana ay dizi bank statement dem khabor de certificate yenge khase kwa inu papira miye te khase kwa itam ngun kwe nango si tati nkwenzi kwe nao zingita hatuwa kwa ko volgende personen moet morgen om 8 uur bij plaats van de kliniek bij elkaar komen met volgende documenten. Deze ID-documenten, bankstatement, geboortecertificaat en getrouwdecertificaat als je getrouwd is. En de naam is zoals volgt. En zin te haken als het kwakwako. Ja, Alfredo. A. Kambinda, Liva PM. Moyenga M. Paulo BM. Gabriel F. Salvador Yal, Yuntu Iye, Sinyonke Yal, F. Mahongo, Haag Lucas M. Kamalanga, Fernando N. Andre Iye, K. Mpambo, Jansen H. F. Kaliki H. Zibende Iye, Alfrino I. Iye Iye, Nakenka Ye, Sibia M, Paulus Die, Nkombe Ie, Tito ERR, Emma Seka, Kambinda A, Nyambi M, Sinyangi Sie, Meyer CM, F Manzono, R Zetembo, Imborie Gie, Kerzanila Yao, Ie Kativa, Sangara M, Malingi Mankeli R, Nkompa Kameya Die, Manganko M, Bone Fie, Die Kakuti, Tanu Nkunenge Radio Tete, Tanu Hiko Ansi, U Akhiri Kakuma Nahango, Platfenden Kliniki Kisiya Hautatin Kwena, Ngun Uruve Tati, Hanao Dokumentize, Onanakusiko Tati, ID He, Bankstat Mandem, geboortecertificaat je ta gunte mo mbapira emia tenge hase khwenu ambapira ta maga ona na kosiko ta tinta bori ko khosi tinzi bori ko program ki temo te tete tinte kom ta ti ko ne nge kuri program se ko yam sna khwata han hi ko ur na khuti platform ten ki te ko kore en grupo ji temo diel nim na ti competition ngo september ngo em ki tes na go apin ten kam na ko na ki hi tyo te koro hangam grupo zite mungie ati tan ha koro tati kone ha koro kuzi ukoneka an kuna te mutru wa gono koro ku leine kwa namka kores na hik eriti toti oheste simkate musia ku kiaus na gota azite hiya kon ur na kube te koro tati nge ati kute koro na hibe te tino kone platfenten ki ting kore ngrupo na kompetisi ete modiel nye mnate apinten kates na gwe tazi pori ko khosi tinzi te te tinte kom tati programme te an ka tin he badi san mut veta mi te se ko nge yam sna kwata hanko sia ko khiria go yen iriem amate kwa kha tsam ska tot sia ko khuta

0: abilungisa khu wathi kangqinqqong chipangi chingakawa khu gqeba nqaba lungisa department of education we hethi ke training hethi ke SBC education kana veke yaqaki qinquika wathi kangukhamacala qemeshi ngqime hethi igxigxiya kibilungisa qani khona kawathimbo athu sing amathu qhedu yama 3pente amathu lungisa qa amathu sing chipangi mauna kheta program waqaki chimbu ya yatutwa angela tikatu o juwaqaki NSFAS xa ya enlechten juwaqaki tikan kwashin kwa kwa wona chipangi yapanga juwaqaki golo singegiya international xa qene khona ngitiki yakwasa wona chipangi katu ke yaqaki lungise cha SBC education ichipangi kangi yapanga department ye education kitse training wi ikicamke program
1: Mal Ambunga VCC Yekwa Saratu Xka FM Tamalaya VCC Hung in Alzong Waketa program Nsa A Kankuike A Wa Entrepreneurship Wa Kankuike Wa Kalaga Tink Alzong Wajuke Kunke Radu Xka FM Ta Yekit Enta Muki Kankuike Ankewa SABC Ivi Lungisa Kao Singe Kunke Xka FM Ta Yol Alzong Wa Presenta Hewa Yakob Makai Hung Sa A Kankuike Ang Ta Tumge A Sa A Kankuike Ang Wa Tumge A Vunstak Ke Wula A Wa Dri Diyar Tak Ke Kunke Xka FM Ta Yeki Ngutu A Kamke Kwisisi Kamakamke Kosisi, Kyo is a business I belong is a cousin, is a business I belong is a kumma at kumma at hua. Malcolm Ida Jerisisi, you collecting a little Majuki Kongi Keta program, the Yakit in some hockey program, Kanka is a business and belong is a cousin Kikongi XK FM, Tam episode and Wakalawa, along is some hockey skikan at war, entrepreneurship, Wamkanguika Wakalaga, the old little Majuki Kongi Radu XK FM, Nasakikan program Wakalawa, Kohiwa Tonkua.
0: Moro Moro comes with Uncle Dionoke program, Yawaketa, then a support type program came, cousin. Kunhege department high education we hechege training a wege tanga uchipa ingawa SBC education de exam kim kukuma inwa radio SKFM 107.5 FM mkunhege dem kukwa stasin egea program dem pugia stasin kaisi gising ni maa sasa ge 13 pie BAS radio stasi wa SBC SBC wa ke mukwana program wa ketak a program ke kana taliga atu sa ke program atu ke akana kam ke slote awana kana stasi sing Programa sing tekan exam kung hege mahuna kana topik ya wabilungu segani kuna tiga kwasen ngokamhe kamhe kemo kung kami bilungu sa sing kemo kulungu sa university college kemo kutu intensive learnership ka chibu si tiga kali bilungu sa kapangan ngaba halu nung tena sing tiga kali magosu gani kuna ke moku sing ka gamkamhe kabi tutawa chibangi kung kwachu yitu entrepreneurship we kawa chibangi o kawa career ya tukam kala kama ngumha lungu sa tebe kwa meke chi kaisi kaa uwa entrepreneurshipu ke kaa ngawusi ke ya kali kama wa mchi kaa ngawusi maa singa kala entrepreneurshipu wa chipangi kula kwa me kaisi singa me ta katane kawa chiki age entrepreneurship agane kuna kawa promote kawa ngunganga mwole aka ekonomi sa ti chinga kawa chipangi kula stati kula prefati gane kuna atu isa kwa aya prefati company ya hea kaa ki chipangi Yaya o debigising kwa megising ya panga chipangi. Yaya o ya kwasa chitwa kaitigi chiki konga wa hea tu. Kwa una o ya tu kataka konga kwa masende prodekti o service ya kali entrepreneurship gani kuna. Mtana senda maha kwa mchitwa kwa mechin kume. Ke kawa chiki mwite wa chiki sing. Yisin hii ke entrepreneurship tenwa. Ti kai wa career path. Takatene wa chiki e atwisa una asalaris kika. Mtana senda kwa nhege chiki kumkuma tumine kwa kumagoso. Kawa chika ke ngao. Kwa kikakani sinduwa sing opsiki sing, tisa kwa una kwa sahi ya panga ngawa magoso hengu magoso. Kana klimpo ngede mkutanga wachi kwa nguwa ngangama departamenti ya haidi kesi niwi, hei chiki training wi, ya tulen hei chiki kaisika ngane klimpo kwa kanga vunsta, ta ya kwa ngayam kichiki ya ngayi kwa chisi ngachichika ng. Kala kama ngu mjula tangawa gina ume, ya ngangama departamenti ya haidi kesi niwi, ta ngayam kichiki ya ngayi kwa entrepreneurship for youth. Tama kudibu chimuta kada kamhum tenga masunga zange programma kaya wa.
2: Goeiemiddag Jacob en goeiemiddag aan al ons luisteraars. Het is weer vir my lekker om by julle te wees en met XKFM luisteraars te praat.
0: Mogo ngamta vangat agatisa akwam hea juke ntimuwa youth entrepreneurship ta adani kuna chiga sang hei kwa kake chipangi musu wa chichiga ang ntim ngamaka gea seho ke South Africa ngulinu.
2: Dis 'n baie goeie vraag. Jeug entrepreneurskap vind plaas wanneer jong mense die inisiatief neem om geleenthede te identifiseer, ondernemings te begin en waarde te skep deur kliënte se behoeftes deur innovasie en probleemoplossings aan te spreek. In Suid-Afrika kan ondernemings formeel of informeel funksioneer. Formele ondernemings is geregistreer, voldoen aan wetlike en belastingvereistes en kan kontrakte aangaan en binne gestruktureerde stelsels funksioneer. Dan informele ondernemings is daarenteen nie geregistreer nie, maar funksioneer steeds wettig binne die gemeenskappe. So informele ondernemings is nie onwettige ondernemings nie. Onwettige ondernemings funksioneer buite die wet deur verbonde aktiwiteite uit te voer. Jy weet, jeug-entrepreneurskap is belangrik in Suid-Afrika omdat dit help om hoë jeugwerkloosheid aan te spreek, deur jong mense in staat te stel om werk te skep, inkomste te genereer en bydra tot ekonomiese en gemeenskapsontwikkeling.
0: Madwe kama kwa ke antwoord ke adu ke STT sa atam chasuk anwam chati sa nge kwa mugu singti ke singke e pan nga makongi ya kawati kwa tuwa beska di kawo ye wa ya jala sing e ya beska to den kawo. Mti kwaliteti he tige mti mana ma pan nga wa kwa me sing me gya kawati ke ya tuwa mugu su kawo yi e yi mugu su wa successful ke mugu sing kumbatisi he tike chinjin nga u ke gya mugu su ato nge kawit akaga.
2: Weet jy, Jakob, jong mense wat daarna streef om suksesvolle entrepreneurs te word, behoort vasberadenheid, selfvertroue, kreatiwiteit, leierskap, veerkragtigheid en sterk kommunikasievaardighede te ontwikkel. Hulle moet ook verbind wees tot lewenslange leer, innovasie, omarm en vinnig by veranderende marktoestande aanpas. Dis baie belangrik. Terwyl hulle ook gefokus bly op hul doelwitte ten spyte van uitdagings. Ek moet dit sê dat suksesvolle entrepreneurs sien nie terugsla as mislukkings nie, maar as waardevolle leergeleenthede wat ervaring opbou, besluitneming versterk en langtermyn groei bevorder.
0: Masinda kome sinqhume khesi giya mandela umcaba yayiwa makusuba tama yikhesi nqa kolume yaqinga moku othika ngaba ngintintin khamsi o stepu singa tema ya eyatu nqa makusho qema ma banqaba ya kham inkomisela ya makusho
2: Jakob laat my toe om eers iets met die luisteraars te deel.
0: Ja, ek kan geen lagtes nie.
2: Ek het so verlede week na onderhoud met 'n suksesvolle entrepreneur geluister. Hy besit vandag 'n fabriek wat luxe matrasse plaaslik en oorsee bemark. Kom ons vra gou waar het hy begin? Heel onder. Hy het eers in 'n winkel wat matrasse verkoop gewerk, toe sy eie winkel besit en toe die omgewing en die mark deeglik geleer en verstaan. Kyk, hy het toe sy eie besigheid begin om matrasse te vervaardig waar daar 'n groot gaping in die mark was. En sy sukses was toe dat hy ken sy mark, hy weet waarop hy moet fokus en hy het 'n deeglike marknavorsing oor die jare gedoen en sy sakeplan deeglik ontwikkel en aangepas totdat hy die wenresep gehad het. Een ding wat my wel opgeval het, is dat hy baie mislukkings ervaar het, maar elke keer weer opgestaan en weer probeer en nie moed opgegee het nie. Dit was vir my baie belangrik. So ja, die eerste stap is om 'n probleem te identifiseer en 'n oplossing te ontwikkel waaroor mense bereid is om te betaal. So suksesvolle ondernemings skep waarde deur 'n behoefte aan te spreek. Daarom behoort jong entrepreneurs marknavorsing te doen om hulle kliënte te verstaan, vraag te bepaal en medelingers te identifiseer. So as ek reg kan onthou, word hierdie marknavorsing proses deeglik in die wiskundige geletterdheid kurrikulum gedek. En dan kan julle ook op die internet gaan kyk hoe om 'n deeglike marknavorsing te doen. Jou marknavorsing sluit ook in met baie mense oor jou idees te praat, luister wat ander mense, veral die wat in die veld werk, sê. Dit is deel van jou marknavorsing. Die volgende stap is om 'n duidelike sakeplan te ontwikkel wat jou onderneming se doelwitte, tekenmark, bedrywighede, bemarksbenadering en finansiële vooruitskattings uiteensit. Jong entrepreneurs moet ook dan verseker dat hul ondernemings behoorlik geregistreer is, aan wettige vereistes voldoen en sterk finansiële bestuursvaardighede ontwikkel. Hierdie grondslag verhoog die kanse om 'n volhoubare en suksesvolle onderneming te bou.
0: Youth entrepreneurship. Challenge KCOT, KCG, the Commission, come here. I will not go to the so.
2: Jy weet, jong entrepreneurs ervaar dikwels uitdagings soos beperkte toegang tot kapitaal. Ons hoor dit al die tyd, 'n gebrek aan sake ervaring, beperkte professionele netwerke en probleme om kliënte se vertroue te wen. Dan sommige mag ook sukkel om sakeverantwoordelikhede met

Welkom by Hoe verklaar jy dit? My naam is Lise Swart en vandag se paneel sluit in teoretiese fisikus professor Hendrik Geier en dierkundige professor Louis de Preé. Ons eerste bespreking gaan deur professor Louis de Preé

Nico van Wyk was 'n student van Jaapie Loubser. Hy het baie, baie na oom Jaapie sy huis toe gegaan, daar in Brooklyn of Rugby, na by Eysterplaat, dis so in Milnerton, na by Kaapstad, en baie soen toe gegaan, gaan sit en kyk en leer al die fyner kunsties by oom Jaapie geleer. Nou, Nico van Wyk speel Jaapie Loubser so perfek, reg, prachtig. Daar's andere ook, natuurlijk, Theo Slabbert, denk ek aan, Hannes Skoeman, Robbie Holm, Frikkie McDonald, en nog vele meer, wat baie, baie mooi ook oom Jaapie kan speel. Maar wat my bekommer is, die volgende generasie, na die manne wat ek nou net genoem het, ek dink nie, daar is wat Jaapie Loubser so kan speel nie, en dit kwel my nogal. Maar in elk geval, kom ons luister na nog een van Nico van Wyk en dan weer een van oom Jaapie.

Nou, soos julle daar hoor, al twee die orkeste, en ek dink Nico van Wyk met sy orkest het dit met opset gedoen, al twee van hierdie orkeste is eg en heeltemal akoestiek, daar's geen elektriese instrumente daar nie, en dan, baie prominent, die ou groot basviool. Dit is baie prominent in oom Japie se geval Louis Fourie, en dan die lekker kitare wat so die ritme seksie doen en daai volheid gee aan die orkest, is oom Jaap en Tansis Opperman. Hulle is op kitaar en ook Tivi Fourie natuurlik op die banjo. Die banjo baie prominent ook hierso. Nou dis oom Jaapie se eisterplaat kerels natuurlik. Kom ons luister na nog eenetjie van Nico van Wyk.

0: Oom Japiesen was Jan Doppies en Nico van Wyk het vir ons daar gespeel onder die ou akkerboom en my magtig, wat een, behalwe dat dit een goeie kompositie, prachtige kompositie is, wat een meesterstuk, wat een meesterlike concertina speler, absoluut, absoluut. Ons gaan gauw vir een vinnige advertentie, ons nou weer terug.
1: Die Jacques Arendt en jy is uitgenooi om saterdag aan saam met my te kuier tussen 10 en 11 op RSG Country Klanke. Someday.